0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: This June, step into the chase at Carnival City and Times Square Casinos. Play, earn, and climb the leaderboard at each casino. Two casinos, two leaderboards, and two Ford Mustang Dark Horses. Over 5.3 million Rand must be won. From 1 to 27 June, the Dark Horse VIP Chase, only at Carnival City and Times Square.
3: Sun International supports responsible gaming. Gambling for persons 18 years and older. Winners know when to stop. National Responsible Gambling Toll-Free Counseling Helpline, 0800 006 008.
4: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 Rand. Parmalat Yogurt Selected Variants, 1 kg, any two for 75 Rand. And Head & Shoulders Shampoo or Conditioner, 400 mils for 89.99. Valid until 21 June, only at Checkers. Other great deals valid at Lichtenberg and Mafikeng.
5: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
6: Een stilstaande voertuig op de N12 West voor de Galulis Wisselaar. Nog een stilstaande voertuig, hier keer in de Rodepoort in die Vladdergebied, op de N1 Zuid voor Gordonweg. Daar is nog een stilstaande voertuig op de N1 Noord bij Nieuwweg in Midrand. Die padwerk op de N12 is bij de Tipclub Wisselaar voor oorspronkelijk bestaande verkeer daar. Daar is nog een zwaar verkeer in Voorwees op de N1 Noord in de richting van Winnie Mandela Rijlaan. Dan in Braamfontein is daar stadige verkeer op de M1 Noord in de richting van Smitsraad. Dat is te slecht nie. In Melrose op de M1 Zuid was daar ongeluk nabij Ethel Oaklandsweg. Daar is ook een ongeluk op die N3 Noord na Linksfieldweg. So verkeer is baie stadig daar hoor. Verkeer is ook baie stadig in Hyde Park op Jan Smitslaan Zuid in die richting van Sestelaan. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.